Thank you.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
4: Fridici, dat betekent bij Cipari XL jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Fridici deals op cipariexcel.be of bij je Cipari XL. Cipari XL.
5: Hoe mag die stek gebakken zijn?
6: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Zoals ze zeggen. Hè.
7: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
6: Bleu.
3: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
8: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
9: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
8: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
10: Ja, dat was de deur.
9: Ja.
10: En wat nu?
9: Ik bel direct de makelaar.
8: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
11: Wiener Berger.
12: Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
13: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms en ontvang een geschenkbon voor je droomhuis. Ook open op zaterdag.
14: Wienerberger.
13: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
15: Wij zijn tevreden over uw werk.
16: Maar?
15: Nee, geen maar.
16: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
17: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
18: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
19: Oh, dat is goed.
18: De temperatuur van het douchewater was perfect.
19: Oh, dat is goed.
18: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
19: Dat was goed.
18: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
20: Oei, dat is niet goed.
21: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
22: Yes! Allee, jongen, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
23: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
22: Echt?
23: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
22: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
23: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
22: Maar ja, dan moet jij toch...
23: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
22: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
24: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.

Goedemorgen. De vakbonden protesteren tegen het regeringsbeleid vandaag. Meer bepaald tegen de begrotingsplannen van premier De Wever en zijn ministers. De vakbonden vrezen dat de gewone mensen die besparingen serieus gaan voelen. Socialisten betogen in de straten van Brussel, vertrekken aan het Centraal Station en stappen dan naar Brussel-Zuid met als thema blijf uit onze zakken. En ze vragen aan de regering om van koopkracht, index en BTW af te blijven. Het ABVV verwacht duizenden mensen in Brussel. Christelijke vakbond betoogt vanmorgen vooral aan de hoofdkwartieren van N-VA, Vooruit, CD&V, MR en Les Engagés, met enkele honderden militanten. De stakingsactie veroorzaakt ook hinder bij de lijn en de MIVB. Daar rijden minder bussen, trams en metro's. Brussels Airport schrapt 140 vluchten vandaag. Dus check zeker op voorhand de app en de website als je vandaag het vliegtuig neemt. Ook in de scholen zullen ze de vakbondsactie voelen, want er komen minder leerkrachten werken. Bijna de helft van de jonge mensen die een huis kopen, krijgen geld mee van hun ouders. Gemiddeld zo'n 15.000 euro lezen we in het Nieuwsblad. Het is dus effectief zo dat veel jongeren vandaag de dag het al maar moeilijker hebben om zonder financiële steun van een familie een huis of appartement te kopen. Als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld 5 jaar geleden. Dat zien ze ook bij onder meer ING Bank. Al maar meer scholen dreigen komende jaren te moeten sluiten omdat er minder kinderen worden geboren en het katholiek onderwijs waarschuwt voor de gevolgen van dat dalend geboortecijfer. Komende 10 jaar zullen lagere en middelbare scholen tot 34.000 minder leerlingen tellen. En dat betekent minder inkomsten en sommige scholen zullen ook niet aan het minimum aantal leerlingen geraken, waardoor ze dus dicht moeten. Ook de voorbije jaren sloot al een tiental basisscholen de poorten. Eerst zwaar bewolkt met af en toe regen. Deze namiddag droger met opklaringen bij 14 tot 18 graden aan zee. Vanavond gaat het dan opnieuw regen of vallen er buien. Morgen brede zonnige opklaringen, maar ook wolkenvelden waaruit een bui kan vallen. Zondag schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking en weekend maximaal rond 15 graden. Maandag bewolkt maar droog en tot 17 graden.

0: succes!
1: Pompie!
2: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf!
0: Wablief!
2: Bij Gamma krijgen we...
3: 25% korting op alle verf?
2: Oh, je weet het al.
0: Ja, ja!
2: Oh, en wat gaan we doen dan?
0: Schilderen natuurlijk!
3: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
2: Nee, zeker niet.
4: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
3: Ik ben het beu!
5: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever.
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
6: Code Yellow!
7: Nu bij internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Kijk, hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
7: Info op telenet.be.
8: En wel, ik ga eens gaan kijken.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 100.

0: Proximus presenteert.
1: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
2: Ja.
1: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
2: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
1: Nee, dat is Loes.
0: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Mania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
5: Oh, was dat?
4: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
5: Ik was
4: nog niet
5: klaar!
4: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
6: Ramen, deuren, verandas.
7: Reinaerts Aluminium.
3: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat?
1: I can help.
0: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
3: Peren.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
3: Kom, we peren hem.
2: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
4: Winner Berger.
5: Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje. Met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
6: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms en ontvang een geschenkbon voor je droomhuis. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
9: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
8: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
10: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Jachim onze laadpalen op poëtische wijze.
13: Eindelijk. Snel en efficiënt. Laden is hier, een fluitje van een cent.
12: Mic drop. Dats24. Dat is vlot en voordelig laden.
14: Dats24.
15: Het is uw linkeroor hier, hè.
16: En uw rechteroor.
15: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
16: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
15: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
16: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
15: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
16: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
15: Ja, ja. Het kan anders.
17: Er gebeurt iets. In jouw straat. In Vlaanderen. Of aan de andere kant van de wereld. En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
18: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
19: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. DJ Frank. De nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

Goedemorgen. De actiedag van de vakbonden veroorzaakt links en rechts hinder. Bij de lijn en MIVB rijden veel minder bussen, trams en metro's. Amper 4 op de 10 lijnen zijn bemand vandaag. Brussels Airport schrapt 140 vluchten. Dus check zeker op voorhand de app en de website als je vandaag het vliegtuig neemt. Ook in de scholen zullen ze de vakbondsactie voelen, omdat er minder leerkrachten zijn. Sommige scholen blijven daardoor ook dicht. De treinen die rijden wel normaal. De vakbonden voeren actie tegen de begrotingsplannen van de regering De Wever. Ze vrezen dat vooral de gewone mannen in de straat de besparingen serieus gaan voelen. Socialistische vakbond betoogde deze voormiddag in de straten van Brussel vanaf het Centraal Station tot Brussel-Zuid met als thema blijf uit onze zakken. En dan vraagt het ABVV aan de regering om van de koopkrachtindex en BTW af te blijven. Het verwacht duizenden mensen in Brussel. De Christelijke Bond die betoogt vanmorgen vooral aan de hoofdkwartieren van N-VA, Vooruit, CD&V, MR en Les Engagés, zeg maar de regeringspartijen. En ze verwachten enkele honderden militanten. Bijna de helft van de jonge mensen die een huis kopen krijgen geld mee van hun ouders. Gemiddeld zo'n 15.000 euro. Dat lezen we in het nieuwsblad vandaag. Het is dus effectief zo dat veel jongeren vandaag de dag het allemaal moeilijker hebben om zonder financiële steun van een familie een huis of appartement te kopen. Zeker als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld 5 jaar geleden. Dat zien ze ook bij de verschillende banken. Frankrijk gaat 3.000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat besliste de regering als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Zij worden naar de scholen gestuurd waar dat het meeste nodig is. Eerst zwaar bewolkt met af en toe wat lichte regen. Deze namiddag droger met opklaringen bij 14 tot 18 graden. Vanavond gaat het dan opnieuw regenen of vallen er buien. Morgen brede opklaringen, veel zon ook, maar ook wolkenvelden waaruit af en toe een buitje kan vallen. Zondag schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking. Weekend maximaal rond 15 graden. Maandag is het bewolkt maar droog en tot 17 graden.

0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
2: Kiesway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiesway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiesweebank.be.
1: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
4: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot. Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
7: Ook in mij?
6: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius.

0: Boek de Canarische eilanden nu tot €300 korting per persoon. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Hoe komt dat?
2: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
0: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
5: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
8: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
9: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
10: Maar alleen nee, mama.
8: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
1: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
2: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
3: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen, online op alternate.be of in de winkel.
4: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
5: Oh, dat is goed.
4: De temperatuur van het douchewater was perfect.
5: Oh, dat is goed.
4: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
5: Dat was goed.
4: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
6: Oei, dat is niet goed.
7: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
8: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
9: En nu nog meer.
8: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.

0: En goedemorgen.
1: Straks zitten de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Maar eerst is er het kernkabinet. Premier De Wever zoekt nog altijd 10 miljard euro om die begroting op orde te krijgen. Maar het overleg zit nog altijd muurvast. Deadline voor een akkoord is dinsdag. Dan wordt premier De Wever in het federale parlement verwacht voor zijn State of the Union. Vandaag voeren trouwens de vakbonden actie tegen die begrotingsplannen van de regering. En die actiedag veroorzaakt links en rechts hinder. Bij de lijn en MIVB rijden veel minder bussen, trams en metro's. Amper 4 op de 10 lijnen zijn bemand vandaag. En Brussels Airport schrapt 140 vluchten. Dus check zeker op voorhand de app en de website. Als je vandaag het vliegtuig neemt, ook in de scholen, zullen ze de vakbondsactie voelen omdat er minder leerkrachten zijn. Sommige scholen blijven daardoor ook dicht. De treinen die rijden wel normaal. In Argentinië eist het Openbaar Ministerie in de zaak rond de dood van de Argentijnse stervoetballer Diego Maradona gevangenisstraffen tot 12 jaar. Maradona stierf 5 jaar geleden aan een hartaanval en was amper 60. 7 van zijn medische medewerkers staan nu terecht. Ze worden beschuldigd van nalatigheid. De pleidooien zullen zo'n 2 weken duren en een uitspraak wordt later verwacht. Het is zwaar bewolkt met af en toe regen. Deze namiddag wel droger met opklaringen bij 14 tot 18 graden. Vanavond gaat het dan opnieuw regenen of vallen er buien. Morgen zonnige periode, maar ook wolkenvelden waaruit een bui kan vallen. Zondag schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking. Weekend maximaal rond 15 graden. En maandag dan bewolkt weer, maar droog en tot 17 graden.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

0: Krevel.
1: Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
0: Krevel. Leef beter. Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, BioVer, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
4: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet...
6: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
6: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
7: Make it extra.
4: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
8: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton.
9: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
11: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
12: Amai, schoon.
11: Ja, ja.
12: En dat past binnen jullie budget?
11: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
12: Slim.
11: Prachtige keuken, hè?
12: Ja.
13: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus.

0: Kenia is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
3: Jan?
4: Ja?
3: Jan?
4: Ja?
3: Oeh, je hebt mij gehoord.
4: Ja, tuurlijk dat.
3: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
4: Jij nog niet, hè?
3: Ik weet het.
2: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
1: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Kop
3: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
4: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
3: is wie er mag rijden. Yes, munt.
4: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
5: Schat, ik zie je graag.
6: Ja, maar...
5: Maar nee, geen maar.
6: Oh.
7: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
11: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
10: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
11: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
10: Ramen, deuren, veranda's?
12: Reinaars Aluminium.
11: Vind je vakman op reinaars.be.
13: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
14: Gateway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Gateway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op gatewaybank.be.
15: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek, zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
16: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
17: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.

Een goedemorgen. Voor het Assisehof in Gent is de tweede dag gestart van het proces over de dood van peuter Dien. Het jongetje van 4 stierf 4 jaar geleden in Nederland in de provincie Zeeland. Twee verdachten zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy, waar het jongetje van 4 geregeld verbleef in hun huis in Sint-Gilles-Waas in Oost-Vlaanderen is dat. De voorzitter van het Assisehof ondervraagt hen vandaag onder meer over wat ze nu precies deden met peuter Dien. Deze namiddag komen dan de eerste getuigen hun verhaal vertellen. Er komt een nationaal expertenpanel dat oncologen helpt als die zoeken naar een moeilijke behandeling voor patiënten met zeldzame of complexe tumoren. Dat staat in een nieuw plan van minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke. Complexe dossiers gaan vanaf 2028 naar de knapste koppen. Die komen dan geregeld samen om te beoordelen welke patiënten ze kunnen helpen bij vaak dure en persoonlijke kankertherapieën. In Frankrijk wil de onderwijsminister meer dan 3000 extra leerkrachten in de scholen laten invallen om het lerarentekort op te lossen. Schooldirecties kunnen ook zelf nieuwe docenten aanwerven. De meeste moeten volgende week al kunnen lesgeven. Franse media noemen het noodplan van de regering een labmiddel dat waarschijnlijk niets oplost. In Frankrijk protesteren leerlingen, ouders, directies en vakbonden al meer dan een week tegen het lerarentekort en de slechte staat van heel wat schoolgebouwen. Deze namiddag droger met opklaringen bij 14 tot 18 graden. Vanavond gaat het dan opnieuw regenen of vallen er buien. Morgen brede zonnige periode, maar ook wolkenvelden waaruit een bui kan vallen. Zondag schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking. Weekend maxima rond 15 graden. Maandag dan bewolkt maar droog en tot 17 graden.

0: Hey, Bill, are you there?
1: You wanna guess the color of my

0: Plusacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels,
2: natuursteen, parket, Impermo.
3: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.

0: 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
1: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
0: Nee, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
5: I beg your pardon.
6: Samen aan tafel.
5: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
6: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
5: I love the witloof van de Lunch Garden.
7: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Mannekes,
10: Bompie.
9: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
10: Wat blief?
9: Bij Gamma krijgen we
11: 25% korting op alle verf.
9: Oh, je weet het al.
10: Ja, ja.
9: Oh, en wat gaan we doen dan?
10: Schilderen natuurlijk.
11: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
9: Nee, nee, zeker niet.
12: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
13: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
14: Oh, dat is goed.
13: De temperatuur van het douchewater was perfect.
14: Oh, dat is goed.
13: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
14: Dat was goed.
13: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
15: Oei. Dat is niet goed.
16: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
17: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
18: En nu nog meer.
17: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.

0: Krevel.
1: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
0: Krevel. Leef beter.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Amai, zalig, merci.
6: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
7: B-Bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
8: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
9: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
10: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
11: Maar alleen nee, mama.
9: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op ikea.be.
14: Code yellow!
15: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
16: Dat is goeie business. En pleasure.
15: Info op telenet.be.
16: Ja, dat wordt weer overwerken.
17: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
18: €1000? Ja, dan heb je de chance, waar?
17: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
18: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
17: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
18: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.

0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
2: Wel, je hebt geen gaatjes.
3: Waar?
2: Nee, geen maar.
3: Alsof.
2: Wat blieft?
4: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
6: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
7: Bompie. Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
8: Wat lief.
7: Bij Gamma krijgen we
9: 25% korting op alle verf.
7: Oh, je weet het al.
8: Ja.
7: Oh, en wat gaan we doen dan?
8: Schilderen natuurlijk.
9: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
7: Nee, zeker niet.
10: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
12: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
12: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
12: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
12: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
13: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.
14: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
13: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Brussel wordt er vandaag geprotesteerd tegen de besparingen van de regeringen bij ons. Verschillende jongeren kwamen samen tegen die besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze probeerden onder meer de straten te blokkeren daar. Op dit moment vertrekt ook de betoging van de Socialistische Vakbond. Protesteren tegen de besparingen van de regering De Wever ook. De demonstratie trekt van Brussel Centraal naar Brussel Zuid. De Christelijke Vakbond verzamelde dan weer voor de partijhoofdkwartieren om op te roepen tot overleg. Dan naar het assiseproces over de dood van Peuter Dien in Gent is dat. Het jongetje van 4 stierf 4 jaar geleden in Nederland in de provincie Zeeland. De twee verdachten zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy, waar het jongetje van 4 geregeld verbleef in een huis in Sint-Gilles-Waas in Oost-Vlaanderen. De voorzitter van het assisehof ondervraagt hen vandaag onder meer over wat ze nu precies deden met Peuter Dien. Deze namiddag komen dan de eerste getuigen hun verhaal vertellen. En er komt een nationaal expertenpanel dat oncologen helpt als die zoeken naar een moeilijke behandeling voor patiënten met zeldzame of complexe tumoren. Dat staat in een nieuw plan van minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke. Complexe dossiers gaan vanaf 2028 naar de knapste koppen, zoals dat heet. Die komen dan geregeld samen om te beoordelen welke patiënten ze kunnen helpen bij die vaak dure en persoonlijke kankertherapieën. Deze namiddag droger met opklaringen bij 14 tot 18 graden. Vanavond gaat het dan opnieuw regenen of vallen er buien. Morgen brede zonnige periode, maar ook wolkenvelden waaruit een bui kan vallen. Zondag schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking. Weekend maximaal rond 15 graden. Maandag bewolkt maar droog en tot 17 graden. Disco. X on the

0: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
6: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
5: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, ons nieuwe appartement is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh nee!
8: Oei, wat is er?
6: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
8: Oei?
6: Ja, wat nu?
8: Ik bel direct de makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Proximus presenteert.
10: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
11: Ja.
10: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
11: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
10: Nee, dat is louche.
9: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: boek Gran Canaria. Nu tot 300 euro korting per persoon. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Hoera, ze zijn er weer.
2: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
1: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
3: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet...
5: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
1: Make it extra.
3: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
7: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat?
10: I can help.
9: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
11: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
12: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
13: Maar alleen nee, mama.
11: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
15: Achter jou staat Xerius.
16: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
17: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Een Dovi keuken is topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders.
20: Hoe komt dat?
19: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
21: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
19: Dovi keuken. Wij maken uw keuken in België.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
4: Ixina.
3: Ixina, ja aan je dromen.
5: 2 legendarische decennia en 1 spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
6: Zeg, van het weekend. Een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
7: Kom aan,
8: maar nee, de frituurbrand.
6: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk hè, dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshitradar.
9: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.

een goede middag. De sfeer in Brussel wordt grimmiger. Aan het Centraal Station zijn zware rellen uitgebroken. Een honderdtal in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen hebben zich gemengd in de nationale vakbondsactie. Ze gooien met flessen, stenen en vuilnisbakken naar de politieagenten. Die zetten daarop het traangas en het waterkanon in. De Christelijke en Socialistische Vakbond houden op dit moment een vreedzame betoging tegen de besparingen van de federale regering. Ze roepen iedereen op om kalm te blijven, maar dat lukt dus voorlopig niet. Als je nog diesel wilt tanken, doe je dat best vandaag nog, want je betaalt vanaf morgen weer 10 cent extra per liter. De maximumprijs van diesel stijgt zo tot 2,50 euro per liter. Dat is op één na hoogste prijs ooit. Ook stookolie wordt fors duurder. Er komt 8 cent bij voor grote bestellingen tot maximaal 1,60 euro per liter. En ook dat is bijna een record. Komt uiteraard nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste Navi Pillay. Ze was onder meer rechter bij het Internationaal Strafhof en hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Pillay krijgt de prijs voor haar belangrijk werk rond mensenrechten schendingen in Israël en Palestina. Deze namiddag droger met opklaringen bij 14 tot 18 graden. Vanavond gaat het dan opnieuw regenen of vallen er buien. Morgen brede zonnige periode, maar ook wolkenvelden waaruit een bui kan vallen. Zondag schijnt eerst de zon, daarna meer bewolking. Weekend maximaal rond 15 graden. Maandag dan bewolkt maar droog en tot 17 graden.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Hoe komt dat?
3: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
0: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Zo zei jij toch niet, dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
8: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
9: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
10: Oh, dat is goed.
9: De temperatuur van het douchewater was perfect.
10: Oh, dat is goed.
9: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
10: Dat was goed.
9: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
11: Oei, dat is niet goed.
12: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
2: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
3: Dag gelukkig.
2: Gelukkig zijn we voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
3: Ja, dat lukt niet.
2: Eetjas. Nu min 20% op de Eetjas autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigverzekering op eetjas.be.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Medimarket. Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
7: Het zijn nu de crazy days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1+1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Sleeplife. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleeplife open deurdagen. Sleeplife.
1: Ja, voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
2: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Kiwi Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Kiwi Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kiwibank.be.
4: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
5: Tanken bij de Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
4: Pats. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
6: Dat's 24.
7: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
8: Ego Keukens.
7: Open deze zondag.
9: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
10: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
11: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
11: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
11: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
11: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
12: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
13: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
12: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

Goedemiddag. Aan het Centraal Station in Brussel zijn zware rellen uitgebroken. Een honderdtal in het zwart geklede jongeren met maskers en helmen hebben zich gemengd in de nationale vakbondsactie. Ze gooien met flessen, stenen en vuilnisbakken naar de politie. Die zetten daarop traangas en het waterkanon in. De Christelijke en Socialistische Vakbond houdt op dit moment een vreedzame betoging tegen de besparingen van de federale regering. Ze roepen iedereen op om het kalm te houden, maar dat lukt voorlopig niet. Na de schietpartij in Antwerpen gisteravond zijn 3 verdachten vrijgelaten. Het gaat om mannen van 18, 20 en 21 jaar. Ze waren gevlucht uit het pand waar de schoten werden gelost. Voorlopig is niet duidelijk of ze effectief betrokken zijn bij de feiten. Er zijn nog altijd 2 mensen in levensgevaar. Een ander slachtoffer is er niet meer ernstig aan toe. Ook de slachtoffers zijn nog verdacht, zegt de politie. Die onderzoekt wat er precies is gebeurd. En de Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse mensenrechtenactiviste Navi Pillay. Ze was onder meer rechter bij het Internationaal Strafhof en hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Pillay krijgt de prijs voor haar belangrijk werk rond mensenrechten schendingen in Israël en Palestina. Het is echt herfstweer met veel wind en regen en maxima tot 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden is er nog kans op regen tot 15 graden. Zondag opklaringen met af en toe nog een bui bij opnieuw 15 graden. En maandag blijft het overwegend droog bij 18 graden.

0: laatste kans om de verjaardag van Ixina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
1: Ixina.
0: Info in je winkel of op ixina.be.
2: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
3: Tegels,
4: nachtdiersteen,
3: parket, Impermo.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
6: Peren.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
6: Kom, we peren hem.
5: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Mannekes.
6: Bompie.
7: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
6: Wat blief.
7: Bij Gamma krijgen we
8: 25% korting op alle verf.
7: Oh, je weet het al.
6: Ja, ja.
7: Oh, en wat gaan we doen dan?
6: Schilderen natuurlijk.
8: Oh, ja. Oh, wij zijn niet zot, hè?
7: Nee, nee, zeker niet.
9: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
10: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
11: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
10: Ja, kom een keer kijken.
11: Amai, oh merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
13: Bebat.
12: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal. Bij CipariXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op CipariXL.be of bij je CipariXL.
14: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
15: Ook in mij?
14: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
16: Achter jou staat Xerius.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar. Oh. Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
2: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1.
3: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
0: Krevel, leef beter.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
6: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
5: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
6: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
5: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
6: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, ze. Onze nieuwe auto is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
8: Bel rap onze makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Ramen, deuren, verandas. Reinaars
11: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

0: je nu je zak chips gewoon laten wegvliegen?
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is louche.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
7: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
2: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
9: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
2: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
10: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
2: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
13: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Er gebeurt iets. In jouw straat? In Vlaanderen? Of aan de andere kant van de wereld? En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder, altijd dichtbij.
16: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
17: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.

Goedemiddag. Het blijft onrustig in Brussel. De rellen breiden zich uit over verschillende delen van de stad. Na de incidenten in de omgeving van het Centraal Station verplaatsen een 100-tal gemaskerde jongeren zich richting Brussel-Zuid. Ze gooien met stenen, flessen en vuilnisbakken naar de politie. En ze staken ook weer steps in brand. De politie grijpt in met waterkanonnen en traangas om de menigte uiteen te drijven. Verschillende straten zijn afgesloten. Het is een echt kat-en-muisspel geworden met de politie. Op het assiseproces over kleuter Dien heeft Dave de Kok voor het eerst gepraat over wat er volgens hem gebeurd is. Hij gaf toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien heeft geslagen en zijn woede op hem heeft afgereageerd. Omdat hij ruzie had met zijn toenmalige vriendin. Dave de Kok nam hem mee naar Zeeland en dumpte daar uiteindelijk zijn lichaam. Hij bekende al de dood, maar hij ontkende dat hij de jongen heeft ontvoerd. De Kok riskeert tot 30 jaar cel. En tennis. Alexander Bloks ligt uit het toernooi van Shanghai. Hij verloor in de tweede ronde tegen een Fransman in 3 sets. Bloks liet nogthans 2 matchballen liggen. Hij mist zo de kans op een nieuw topduel met de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev. Het is echt herfstweer met veel wind en regen en maximaal tot 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden is er kans op regen tot 15 graden. Zondag opklaringen met af en toe nog een bui en opnieuw bij 15 graden. Maandag blijft het overwegend droog bij 18 graden.

0: Market. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
2: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Even bollen met Select.
7: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
8: Ah, relaxed.
7: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
9: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
10: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
11: Oh, dat is goed.
10: De temperatuur van het douchewater was perfect.
11: Oh, dat is goed.
10: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
11: Dat was goed.
10: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
12: Oei. Dat is niet goed.
13: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
14: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
15: En nu nog meer.
14: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.

0: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be. Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
4: 26% op spinazie. Nog eens lekkere spinaziepuree.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Kop
7: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
8: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
7: is wie er mag rijden. Yes, munt.
8: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
9: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas tof.
10: Krevel. Leef beter.
11: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
1: Dat gelukkig, dat gelukkig, dat gelukkig.
0: Gelukkig zijn we voor u, ook als de wil er is, maar de weg niet.
1: Nee, ja, dat lukt niet.
0: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
2: Ik ben het beu!
3: Oei.
2: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
2: Ja, en hoe verder liever?
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
2: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt dat. Imo.
4: Dat is Imo!
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
6: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be. Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conferenceperen en Jonagold appelen, win je thuis.
10: Peren.
9: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
10: Kom, we peren hem.
9: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
11: Mannekes.
12: Bompie.
11: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
12: Wat blief?
11: Bij Gamma krijgen we
13: 25% korting op alle verf?
11: Oh, je weet het al.
12: Ja, ja.
11: Oh, en wat gaan we doen dan?
12: Schilderen natuurlijk.
13: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
11: Nee, nee, zeker niet.
0: Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
11: Gamma, jouw verfexpert.
3: Ah, onderuit, in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
10: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
14: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
10: Echt?
14: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
10: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
14: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
10: Maar ja, dan moet jij toch...
14: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
10: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
6: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen online op alternate.be of in de winkel.

Goedemiddag. De Liga voor Mensenrechten dient een klacht in tegen de preventieve arrestaties in Antwerpen. De politie pakt daar gekende overlastplegers op en houdt hen 12 uur lang vast zonder dat ze iets fout doen. Volgens de Liga is dat niet wettelijk. Maar burgemeester Els van Doesburg spreekt dat tegen en zegt dat de aanpak wel degelijk wettig is. Volgens haar gaat het om mensen die op straat rondhangen en vaak voor overlast zorgen. Er is mogelijk opnieuw bewijs gevonden over de zaak van Bende van Nijvel. Dat schrijft het laatste nieuws. In de Dender in Geraardsbergen zijn gisteravond auto-onderdelen gevonden bij een duikoefening van de brandweer. De onderdelen zijn van een Volkswagen uit het bouwjaar 1984. En die werd mogelijk gebruikt als vluchtwagen van de Bende van Nijvel. Maar voorlopig is er nog geen verband aangetoond. De Bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. In Zuid-Frankrijk zijn twee gestolen schilderijen van Pierre-Auguste Renoir teruggevonden. Dat bevestigt de burgemeester van de stad. Dieven stalen de werken vorige maand uit het Renoir Museum. De politie kwam hen uiteindelijk op het spoor en vond de werken terug tijdens enkele huiszoekingen. Het is echt herfstweer met veel wind en regen en maxima tot 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden is er kans op regen tot 15 graden. Zondag opklaringen met af en toe nog een bui, opnieuw bij 15 graden. En maandag blijft het overwegend droog bij 18 graden.

0: kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: I beg your pardon.
4: Samen aan tafel.
3: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
4: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
3: I love the witloof van de Lunch Garden.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
8: Bij Medimarket is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
9: Het zijn nu de Crazy Days bij Medimarket. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
10: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
11: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
10: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
11: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
10: Ramen, deuren, veranda's?
12: Reinaars Aluminium.
11: Vind je vakman op reinaars.be.
13: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
14: Amai, schoon.
13: Ja.
14: En dat paste binnen jullie budget?

0: beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius. Pridici, dat betekent bij Ici Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Pridici deals op icparisexcel.be of bij je Ici Paris Excel. Ici Paris Excel.
6: Love to see you shine. Discamania.
7: Romania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
10: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot 400 euro per persoon. Toei. Live happy.
11: Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Relaxed.
12: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
14: Hoe mag die steek gebakken zijn?
15: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, Rosé, zoals ze zeggen, hè?
14: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
15: Bleu.

0: inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunmap. Medi-market. Crazy Days bij Medi-market. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
2: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
4: I can help.
3: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden. Lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op kijtweebank.be.
8: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine- en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
11: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
10: Ja, kom een keer kijken.
11: Amai, oh merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
13: B-Bad.
12: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
14: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.
15: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek. Zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
16: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.

Goedemiddag. De politie heeft al zeker 21 mensen opgepakt, waarvan minstens 13 minderjarigen bij de rellen in Brussel. Gemaskerde relschoppers hebben zich gemengd tussen de nationale vakbondsbetogingen en de leerlingenprotesten. Ze gooiden met stenen, flessen en verkeersborden naar de politie. Die greep dan weer in met waterkanonnen en traangas. De nationale vakbondsbetoging is intussen afgelopen. Maar die verliep rustig, maar de sfeer in Brussel blijft wel gespannen. De Liga voor Mensenrechten dient een klacht in tegen de preventieve arrestaties in Antwerpen. De politie pakt daar gekende overlastplegers op en houdt hen 12 uur lang vast zonder dat ze iets fout doen. Volgens de Liga is dat niet wettelijk. Burgemeester Els van Doesburg spreekt dat tegen en zegt dat de aanpak wel degelijk wettig is. Volgens haar gaat het om mensen die op straat rondhangen en vaak voor overlast zorgen. En een nieuwe stunt van Elise Mertens in het tennis. Ze staat in de halve finales van het toernooi in Peking. Elise Mertens klopte verrassend de ex-nummer 1 van de wereld, Iga Świątek, in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-3. Eerder won Mertens ook al overtuigend van de Amerikaanse Coco Gauff. Het is voor Elise Mertens nog maar de derde keer in haar carrière dat ze de halve finales van een 1000 toernooi haalt. Ze neemt het morgen op tegen de Chinese Zeng. Het is echt herfstweer met veel wind en regen en maxima tot 19 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden is er nog kans op regen tot 15 graden. Zondag opklaringen met af en toe nog een bui en opnieuw 15 graden. Maandag blijft het overwegend droog bij 18 graden.

0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Deze week maak je enkel in België naast de EuroMillions jackpot kans op 1000 euro.
2: 1000 euro, ja, dan heb je de chance weg.
1: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
2: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
1: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
3: Medi-market. Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
4: Het zijn nu de crazy days bij Medi-market. Profiteer van 1+1 acties en tot 60% korting in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Nu bij Aldi 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 euro. Aldi, altijd slim.
7: Peugeot.
6: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Hoera, ze zijn er weer.
9: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
8: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
10: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
11: Wel, je hebt geen gaatjes.
12: Waar?
11: Nee, geen maar.
12: Alsof.
11: Wat blieft?
13: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
14: Ja, nog 1 meter. Oh.
15: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
16: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
17: Oh, dat is goed.
16: De temperatuur van het douchewater was perfect.
17: Oh, dat is goed.
16: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
17: Dat was goed.
16: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
18: Oei. Dat is niet goed.
19: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
20: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
21: En nu nog meer.
20: Want alleen deze en volgende week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.

0: Grevel.
1: Grevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
0: Grevel, leef beter. Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
2: Oh, was dat?
0: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
2: Ik was nog niet klaar!
0: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
3: Met cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
4: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet...
5: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
5: Voilà, uw triple latte. Macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
6: Make it extra.
3: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip, ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton.
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Kop.
10: Of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
11: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen...
10: is wie er mag rijden. Yes, munt.
11: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
12: Proximus presenteert...
13: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
14: Ja.
13: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
14: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
13: Nee, dat is louche.
12: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
15: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
16: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
15: Ja.
16: Wauw.
15: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
16: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
15: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
16: Om de 6 seconden?
15: Nee, nee. 1 keer per maand.
16: Ah.
15: Meer info op luminus.be.
17: Mannekes!
18: Bompie!
17: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
18: Wat blief?
17: Bij Gamma krijgen we...
19: 25% korting op alle verf?
17: Oh, je weet het al.
18: Ja, ja.
17: Oh, en wat gaan we doen dan?
18: Schilderen natuurlijk.
19: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
17: Nee, nee, zeker niet.
20: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
17: Gamma, jouw verfexpert.
21: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
22: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
21: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
22: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
21: Ramen, deuren, veranda's?
23: Reinaars Aluminium.
22: Vind je vakman op reinaars.be.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
5: Maar alleen nee, mama.
3: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Hoe komt dat?
7: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
10: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Het is uw linkeroor hier, hè.
12: En uw rechteroor.
11: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
12: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
11: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet je geen zorgen maken.
12: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
11: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
12: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 te zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
11: Ja, ja. Het kan anders.
13: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
14: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
13: Echt?
14: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
13: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
14: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
13: Maar ja, dan moet jij toch...
14: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
13: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
15: Alternate is al 30 jaar de expert in custom-built computers. Stel jouw perfecte PC samen. Online op alternate.be of in de winkel.
16: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
15: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.

0: morgen namiddag. In Brussel krijgt de politie het maar niet onder controle. De railschoppers verspreiden zich over verschillende delen van de stad. Het is vooral nog erg onrustig aan het station van Brussel-Zuid. Een honderdtal gemaskerde jongeren hebben de betoging van de vakbonden gekaapt. Ze gooien met stenen, flessen en verkeersborden naar de politie. En ze staken ook al steps en auto's in brand. De politie zet massaal het waterkanon en traangas in. En pakte ook al zeker 21 mensen op, onder wie vooral minderjarigen. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien is vandaag ook de Nederlandse politie verhoord. Die vonden het lichaam van de jongen van 4 in Zeeland. En ze pakte Dave de Kok ook op in de buurt van Utrecht. De Kok kwam vanmorgen al aan het woord. Hij heeft voor het eerst gepraat over wat er volgens hem gebeurd is. Hij gaf toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien had mishandeld. En hij bekende ook dat hij verantwoordelijk is voor de dood. De Kok riskeert tot 30 jaar cel. Er is mogelijk opnieuw bewijs gevonden over de zaak van de bende van Nijvel. Dat schrijft het laatste nieuws. In de Dender in Geraardsbergen zijn gisteravond auto-onderdelen gevonden bij een duikoefening van de brandweer. De onderdelen zijn van een Volkswagen uit het bouwjaar 1984. En die werd mogelijk gebruikt als vluchtwagen van de bende van Nijvel. Maar voorlopig is er nog geen verband aangetoond. De bende maakte in de jaren 80 28 dodelijke slachtoffers in ons land. En een nieuwe stunt van Elise Mertens in het tennis. Ze staat in de halve finales van het toernooi in Peking. Elise Mertens klopte verrassend de nummer 9 van de wereld, Iga Swiatek, in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-3. Eerder won Mertens ook al overtuigend van de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 4. En ze neemt het morgen op tegen de Chinese Zeng. Vanavond en vannacht bewolkt met soms nog felle buien en minima tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden is er nog kans op regen tot 15 graden. Zondag opklaringen met af en toe nog een bui bij opnieuw 15 graden. En maandag blijft het overwegend droog bij 18 graden.
1: Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: Mediamarkt. Crazy Days bij Mediamarkt. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
0: Tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be. Sunweb holiday.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
0: Achter jou staat Xerius.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar 9,58 euro. Aldi, altijd slim.
5: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina, ja aan je dromen.
6: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Gast, wat doet je nu? Je zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
4: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
3: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
4: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
3: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
6: Jan?
7: Ja?
6: Jan?
7: Ja?
6: Oeh, je hebt mij gehoord?
7: Ja, tuurlijk
6: dat. Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
7: Jij nog niet, hè?
6: Ik weet het.
3: Want nog tot 15 oktober zijn het voordeelweken met kortingen tot wel 750 euro. La Perre. Wij maken alle oren blij. Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder liever.
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
6: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij...

0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: Hoe mag die steek gebakken zijn?
2: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Nee, Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
0: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
3: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
5: Maar alleen nee, mama.
3: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nog 4 dagen met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
10: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: Ramen, deuren, verandas. Reinaerts
12: Aluminium. Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
13: Twee legendarische decennia en één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. Nostalgie, 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Scoor nu je tickets op nostalgie.be.
14: Zeg, van het weekend, mijn brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
15: Kom aan, slag. Maar
16: nee, de frituurbrand.
14: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk hè, dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn beuren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshitradar.
17: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.

Goeie avond. Het blijft een kat-en-muisspel in Brussel. Het is vooral nog erg onrustig aan het station van Brussel-Zuid. Gemaskerde relschoppers, vooral dan jongeren, vallen de politie voortdurend aan. Ze gooien met stenen, flessen en verkeersborden. De ravage is groot, bushokjes zijn volledig vernield, 3 MIVB-bussen raakten beschadigd en verschillende steps werden in brand gestoken. De politie zet intussen volop het waterkanon en traangas in om een einde te maken aan de rellen. Ze pakten ook al zeker 21 mensen op. De rellen hebben volgens de politie niets met de vakbondsbetoging te maken, want dat verliep rustig. Op het assiseproces over de dood van kleuter Dien is vandaag ook de Nederlandse politie verhoord. Die pakte 4 jaar geleden Dave de Kok op in de buurt van Utrecht. En ze vonden ook het lichaam van de jongen in Zeeland. De Kok kwam vanmorgen al aan het woord. Hij heeft voor het eerst gepraat over wat er volgens hem gebeurd is. Hij gaf toe dat zijn stoppen doorsloegen en dat hij Dien had mishandeld. En hij bekende ook dat hij verantwoordelijk is voor de dood. De Kok riskeert tot 30 jaar cel. En op de wereldbeker korte baan zwemmen heeft Luca Hanvaux goud gepakt op de 800 meter vrije slag. Hij was 3 seconden sneller dan de Amerikaan Foster. Daarmee is Hanvaux ook geplaatst voor het WK in Peking in december. Ook Roos van Otterdijk pakte goud, maar dan op de 50 meter vlinderslag. Ze verscherpte opnieuw haar eigen Belgisch record met 900ste. Vanavond en vannacht bewolkt met soms nog felle regenbuien en minima tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden is er dan nog kans op regen tot 15 graden. Zondag opklaringen met af en toe nog een bui, opnieuw bij 15 graden. En maandag blijft het overwegend droog bij 18 graden.

0: skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Crazy Days bij Medimarket. 1 plus 1 acties en tot 60% korting in de winkel en op onze website.
1: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid. Hoera, ze zijn er weer.
2: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
1: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
4: Peren.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
4: Kom, we peren hem.
3: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
6: Ik bel rap de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
9: I can help.
8: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Code Yellow!
2: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
2: Info op telenet.be.
3: En wel, ik ga eens gaan kijken.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.

0: Laatste kans om de verjaardag van Ixina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau. Ixina. Info in je winkel of op ixina.be.
1: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
2: Tegels,
3: natuursteen, parket, Impermo.
4: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
5: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
4: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
6: Dat's 24.
7: Mannekes.
8: Bompie.
7: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
8: Wat blief.
7: Bij Gamma krijgen we
9: 25% korting op alle verf.
7: Oh, je weet het al.
8: Ja, ja.
7: Oh, en wat gaan we doen dan?
8: Schilderen natuurlijk.
9: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
7: Nee, nee, zeker niet.
10: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
11: Wij zijn tevreden over uw werk.
12: Maar?
11: Nee, nee, geen maar.
12: Echt? Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
13: Joehoe!
14: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
13: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
14: Oh my, zalig, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
15: B-Bad.
12: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
16: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.
17: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.

Goedenavond. Er is veel schade na de rellen in Brussel. Relschoppers hebben bushokjes, vuilnisbakken, verkeersborden volledig vernield. Ze staken ook steps en auto's in brand. En 3 MIVB-bussen raakten zwaar beschadigd. Daarbij raakte niemand gewond. Intussen lijkt het ergste wel voorbij. Hier en daar zijn er wel nog enkele opstootjes. De politie heeft meerdere keren het waterkanon en traangas ingezet om de jongeren uiteen te drijven. De rellen hebben volgens de politie niets te maken met de vakbondsbetoging. Dat verliep rustig. MR-voorzitter Georges-Louis Boucher wil intussen dat de vakbonden opdraaien voor de schadekosten van de vernielingen. Hij vindt dat ze wel verantwoordelijk zijn voor de rellen in de stad. Boucher had gisteren nog opgeroepen om de vakbondsbetoging uit te stellen. Hij vreesde dat die uit de hand zou lopen na ook de hevige rellen tijdens de studentenprotesten in Luik. Maar de vakbonden zeggen dat ze niets te maken hebben met het geweld. Ze veroordelen het en vinden niet dat ze verantwoordelijk zijn voor de daden van iemand anders. De Verenigde Staten nemen nieuwe sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat hof vervolgt mensen voor oorlogsmisdaden en genocide. Amerikaanse bedrijven mogen geen diensten meer leveren aan het strafhof. De Amerikaanse regering en dan vooral president Trump hebben al langer kritiek op de werking van het strafhof. Omdat die een arrestatiebevel vorderde tegen Israëlisch premier Netanyahu. En dat is een nauwe bondgenoot van de VS. Het strafhof veroordeelt de sancties. Vanavond en vannacht bewolkt met soms nog felle regenbuien en minima tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden is er kans op regen tot 15 graden. Zondag opklaringen met af en toe nog een bui, opnieuw bij 15 graden. En maandag blijft het overwegend droog bij 18 graden.

0: Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life.
1: CXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Si Passione 30 ml voor maar 50 euro. Dat zijn de Prix du C-deals. Op icparixl.be of bij je icparixl. Proximus presenteert.
2: Zeg, hebt u hier commies?
3: Hmm?
2: Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen. Hmm? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
6: IKEA.
7: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.

0: en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Ah, relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Code Yellow!
3: Nu bij internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
3: Info op telenet.be.
4: En wel, ik ga eens gaan kijken.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, BioVer, tweede artikel.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Ja, nog 1 meter. Oh.
3: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.
4: Twee legendarische decennia in één spectaculaire nacht. De nostalgie 80s en 90s party. Shaken en meebrullen met de grootste 80s en 90s party hits. Met Daisy D van Technotronic. Good Shape. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Frank. De nostalgie 80s en 90s party. Een nacht vol hits, helden en herinneringen. Op vrijdag 30 oktober in Carré Willebroek. Score nu je tickets op nostalgie.be.

met een comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen.